ravijn is schoon. Die bracht aan negen hoer. Die zit mij nooit nou. Weer voor je bossen zou. Voor akker en skrant zal wien. Man wien een